0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

Tom Cochran opende dit uur van de platenkast. En dat heet Life is a Highway. Ja, zo kun je het natuurlijk zien. Het gaat soms verrekte snel. Maar goed, maar vergeet onderweg vooral niet te genieten. Even kijken hoor. Ik heb hier Robbie, maar die moet geloof ik nog wat koffie. Ik heb wel eens van die dagen dat ik denk van nou, de mensen gaan in staking. Ja, dat is altijd een weg linksom, toch?

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Klinkt als het motto, wat je lief hebt, laat je vrij. En als het niet terugkomt, is het nooit van jou geweest. Sting, if you love somebody, set them free. Dan nu, een van de eerste echt grote successen van de Eurythmics uit de jaren 80. Dit heet Here Comes the Rain Again. Ach.

Dat was origineel uit Engeland, het talent Tracy Ullman. En de eerste grote hit was Breakaway. En ze deed veel dingen die een beetje jaren 60 getint waren. En dit was een cover van een nummer van Madness. En toen heette het My Girls Mad at Me. En zij heeft er gewoon gemaakt My Guys Mad at Me. Ja, je moet er maar opkomen. Dus ja, het is wel grappig. En het is weer half geweest. En dan wil ik meestal wel wat Nederlands draaien. En de oppositie hebben een goed idee.

ziet wel eens auto's voorbij komen dat je denkt van dat de onderdelen er niet uit trillen. Maar voor de rest vind ik het ook wel eens lekker om een installatie open te trekken als ik aan het rondrijden ben. Maar in luidmail te zingen, vals. Maar nee, ik heb geen super installatie. Ik heb wel een super hoofdtelefoon voor bij de radio. Dat vind ik dan heerlijk, maar voor de rest gewoon lekker standaard.

0: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

heb wel een leuke herinnering aan dit nummer. Rick De Vito is een Spaanse Nederlander. En die kan zijn singeltje destijds gewoon zelf brengen bij Stadsradio Rotterdam. Maar hij kwam dan ook uit de regio, dus dat was niet zo moeilijk. En we hebben hem toen met plezier gedraaid. Ach, het uur van de platenkast is alweer om.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: de twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Samantha, een helikopter, US Navy 66. Dat is een hele tijd geleden. Lekker of feel good? Wel, dan mag er ook wat een dansklassieker bij zijn. Alyssa Bridges en I Love the Nightlife.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hello everybody.
6: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
7: I love it. Because it feels so great.
8: De hitkampioen. Eén vindt zijn soort.

heeft al heel wat projectjes achter de rug, maar ze heeft ook zo'n mooie stem. Jocelyn Brown, featuring Incognito. Of is het juist andersom? And Always There. De hitkampioen met 1 uur Feel Good met nu Fleetwood Mac en Little Lies.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: kampioen souvenir met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. De hitkampioen die zit er weer op. Wij bedanken jou voor het luisteren. En we begroeten jou natuurlijk heel graag tijdens een volgende hitkampioen. En we gaan eruit met klasse. De Texas Midnight Runners. Dit is Come On Aline.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio
4: Memory. Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlaanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot. Je kent

0: even over 8 uur. Geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands. Hier bij Radio Memory.
1: Dit is Totaal Nederlands.

0: Hey vrienden, welkom bij Totaal Nederlands. 1 uur het beste van Vlaanderen en Nederland. Om te beginnen, Emma Heesters. En waar ga je heen?
1: Hey, ik ben Koen Wouters. Dit is een nummer van Clouseau.

0: Nederland, kom wat dichterbij. Regine, samen met OT en Jack Reese natuurlijk. Vrienden, ondertussen, Erik is erbij komen zitten en die heeft weer iemand meegebracht.
1: Peter, welkom in de studio. Misschien eerst even jouzelf voorstellen.
2: Wel, ik ben Peter de Roek. Ik ben 38 en ik woon in Mechelen sinds kort, sinds een aantal jaren. Ik heb altijd al met muziek van alles gedaan. Maar pas sinds kort is het allemaal aan het openbloeien. Is er heel veel aan het komen op korte tijd.
1: De mensen kunnen jou waarschijnlijk het best kennen door jouw deelname aan dit seizoen van The Voice, hè?
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Oké, je hebt ook een eigen carrière. En, onder Rookie eigenlijk. Heb je, is dat een groepsnaam, Rookie? Of is dat jouw roepnaam? Of?
2: Dat is mijn bijnaam geweest op de universiteit. Ik heb een lange tijd in Leuven gestudeerd. En de vrienden begonnen mij Rookie te noemen en die naam is blijven hangen. Toen ik uiteindelijk muziek ben beginnen maken, ben ik dat eerst beginnen doen onder mijn eigen naam, Peter de Roek. En na een tijd, het was eigenlijk mijn vriendin die zei, van, waarom gebruik je die roepnaam niet als artiestennaam? En ja, snel beslist. En nu is het Rookie.
1: Nee, oké. En als ik het zo zie, dan brengen jullie indie folk belpop.
2: Ja.
1: Is dat een uitvinding van jezelf? Of?
2: Ja, wel, ik ben op zoek gegaan naar mijn grootste invloeden. Degene die ik zelf ken, of waar ik zelf van weet dat mijn muziek daar invloed van heeft. Maar ook heb ik aan andere mensen gevraagd van, als wat vind je dat mijn muziek klinkt? En door die groepen te combineren en te zien wat voor soort muziek zij spelen, ben ik tot een soort verzamelnaam gekomen die voor mij wel klopt. Mm-hmm. Indie folk slaat op artiesten als een Damien Rice, een Glenn Hansard. En belpop, ja, het is muziek in het Nederlands. En hoewel belpop niet echt een stijl is, dekt de vlag de lading wel.
1: Je hebt een eerste single uit, een vonk van haar.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt dat nummer ook zelf geschreven.
2: Ja, ja,
1: ja. Muziek en tekst.
2: Muziek en tekst, zoals alle nummers op de plaat.
1: Een vonk van haar. Vertel eens, wat zit er in die tekst?
2: Het gaat over een soort liefde tussen twee mensen die een beetje in onevenwicht zit. En dat maakt het net leuk. Het is een man die zegt dat hij in de relatie dat hij zoveel kan geven aan zijn vrouw. Dat hij er blij mee is en ze hebben een mooie symbiose. En als zij zich even niet goed voelt, dan kan hij veel geven. Maar uiteindelijk blijkt dat zij veel sterker is dan hem. En dat zij soms zegt van, ik heb je energie niet nodig.
3: Totaal Nederlands.

broekie en een vonk van haar. Een veilige terugrit naar huis alvast. En Erik, jij ook natuurlijk bedankt voor je bijdrage in Totaal Nederland.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Yo.
5: Hello everybody.
4: Yo.
6: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
7: I love it.
8: Because it feels so good.
9: Totaal Nederlands.

0: Isabella A. hier bij Totaal Nederlands. En crimineel Lisa Lewis, die is er ook bij. Twee diegers na elkaar.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels.

Danny De Maro en Michel van der Brande bij Totaal Nederland natuurlijk. Net. Twee glazen bier is voor hen niet genoeg. Van de ene sfeermaker naar de andere sfeermaker, Sam Goris.

Wat een souvenir, hè? Waar is de tijd toch naartoe? Tim Visterijn en de vogel. Een man die graag eens een nummer van een collega covert. Bart Kael en de cha-cha van Raymond.

0: voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
1: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do?
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Chris van Tongelen.
4: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de...

0: Een van die gelegenheidsduo's van Davina Michel samen met Snelle. 17 miljoen mensen. Dat was hem, Totaal Nederlands, hier op je radio. Graag tot de volgende Totaal Nederlands.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar...

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. Zeven republikeinen stemden mee met de democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker drie mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten twee mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Good morning, everybody. Good morning.
7: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
8: You smell fish.
7: Ongewassen.
8: Yeah.
7: En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.
7: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Hey.

welkom op deze woensdag in de ochtendkroeg. We begonnen alvast met Regine en Maxime en horen, zien en zwijgen. En ik was er eerlijk gezegd zo'n beetje stil van geworden. Maar we gaan er meteen verandering in brengen. Met deze grote klassieker uit 84 heb ik het over USA for Africa. En daar hebben ze een grote single gemaakt. Het was een gewone 45 toerenplaat, maar alle artiesten daarop met We Are The World.

What I Like. Zo zegt Bruno Mars toch, en dat heeft hij helemaal goed gezien. Maar nu tijd voor deze Lost Frequencies en Live It All.

Even teruggeflitst naar 1970 met deze van de Mungo Jerry. Komt alle zomers terug. Ik heb bewust een beetje gewacht voor die te draaien. Deze In the Summertime. Maar nu gaan we een beetje gaan line dansen met Freddie Davis. En die line dance mama.

was even terug naar 1966. Met deze Dusty Springfield en You Don't Have To Say You Love Me. Maar toch blijf ik je heel graag zien. En ken je nog deze Nathaniel Radcliffe en The Nightsweets en Are You Son of a Bitch?

beperk lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, dat is een van die grote hits van Ina Kamoze. Heel kans die had steppen. Ging iedereen zo'n beetje rondlopen in de cafés en in de dancings. En ja, dan waren ze blijkbaar die hot steppen. Ik heb er nooit aan meegedaan. Nee, ik heb het genoeg moeten afzien, maar ik heb er nooit aan meegedaan. En dat beloof ik, maar nu tijd voor Ed Sheeran. We gaan een beetje gaan spelen met die Lego. En een huisje bouwen met de Lego House. I'm gonna

Ja, ik blijf zo'n machtige plaat vinden. Het is van Albert Douwer. Kom uit die bedstee, mijn liefste. En als je dan het hele verhaal begint voor te stellen, is best wel grappig. Maar we gaan nog een beetje swingen hier in de ochtendkroeg op woensdag. Wat als je daarvan is, Stars on 45. En inderdaad, de Stars on 45. Let's hit it.

0: gaan volhouden met deze Macarena. Zet de woensdagse aflevering van de ochtendkroeg er weer op voor vandaag. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer. En ik zou zeggen, nou, vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog natuurlijk die van de Romeo's. Inderdaad, deze is voor Julia. En graag tot morgen.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beeld aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Juweeltje uit de goudmijn. Van de Gouden Hits. Geweldig. Green, Field & Cook. We winden er geen doekjes om. Het was 1971 voor dit Haagse duo.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

De zomerrit in 1974, dikke nummer 1 voor de Rubettes en Sugar and Baby Love. Lieve Lloyd van Ooyse, beste vrienden, waarom komt deze aapkloot? Wees welkom. Ja hoor, lekker uurtje terug naar die voltooid verleden tijd.

de best verkochte single van 1981. Ze stond 6 weken op de eerste plaats met dit mooie fotografische werkje. Ja, 81. Anita Meijer, een echte Rotterdamse uit Rotje Knor. Why, tell me why. Zometeen in de show, een fijne, wacht in de keukengordijnen. Allereerst een aardige blonde dame.

0: 3 in de middel of de roadshow.
1: Vanaf de keuken
0: voor Jan Gerrit Bob Arend Leverman was een Nederlandse zanger, schrijver, componist en cabaretier. Nou, misschien ken je hem beter als Robert.

verdomd weer vrolijk van, hè. Volgende week, jong mensen. Heb je dat nu ook, zeg? Geweldig.

lang geleden. Wel, een week dik. Een week dik. Nee, het is lang geleden. Trams. Begin jaren 70 waren ze een van de eerste discogroepen ter wereld. Oh, lieve mensen. Jawel. Uit Philadelphia, de Trams. Met ligt ook wel een van de grootste hits ooit gemaakt. Shout. Ach, fijn dat je erbij bent en dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van de Middle of the Road Show. Via hele lange zinpalen, mastig groeiend heet, weet je wel, maar ook via de nodige wifi-kanalen. Wees welkom en

0: Ben jij op zoek naar je favoriete plaat? Hij kan nooit ver weg zijn. Want hier is weer zo'n grote hit.
1: Uit 40 jaar pophistorie.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

de Middle of the Road Show. Dit zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de schaatjes. Oh, wat zijn ze lekker. En wat zingen ze dan goed, hè, de baby's?

Gallia Park is een wijk in het Groot Londen. In de regio Groot Londen. Ja, nee, goed. Toevallig heette de groep natuurlijk. Weet je gelijk wat ze de naam vandaan hebben natuurlijk. Lekker, hè, op je surfplankje met Beach Boys Gold. Gallia Park in de middel op de roadshow. Eén van de laatste tevens voor vandaag. En morgen natuurlijk veel meer, hè. Ook via AM. Oh, wat kniet dat lekker, zeg. Geweldig. Oude AM-klanken. Ze zijn terug in de eten. Fijn dat je erbij was. Nog een leuke voortzetting.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlaanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.
8: Je

was een hele mooie single van Frank Kalan. Hey, op deze woensdag 16 september iets over 11 uur geworden. En net daarvoor hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Hugo Sihal en Erik Vlaanders. Een vriend voor het leven. Hey, neem je mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren. En dit met nu Los Bravos en de Black is Black.

Ook eentje uit de oude doos hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. We draaien de Harpo en de Movie Star. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Laura Lynn, Manuel Goodbye. In de tijd een grote hit voor Andrew Lenders op de radio.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Je zou er stil van worden van zulke platen. Engelbert Huiperting, Terco's My Everything. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de nummer van Helmut Lotti, I'm Hurt. In de tijd een grote hit voor Timmy Jury.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor Android.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

een geweldige reggae-plaat was deze van Bob Marley. De volgende plaat is er eentje van Frank van Damme, Sophia. En ook langs deze weg wensen we Frank van Damme en zijn vrouw Dominique en de familie heel veel sterkte toe met het overlijden van zijn vader, van Frankske van Damme. Enige deelneming vanwege alle DJ's hier van Radio Memory en ook vanwege het bestuur wensen we jou veel sterkte toe in deze droeve dagen.

Meneer die er spijt genoeg niet meer in ons midden is, Demus Rousseau is een van zijn grootste successen, Forever and Ever. Als ik de klok bekijk en de playlist in onze studio hier, gaan we richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12, want dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog eentje in de tijd onder leiding van de Cats, onder leiding in de tijd van Piet Veerman, ja. En we draaien één van hun bekendste platen, One Way Wind. Graag tot straks na 12 uur. Ondertussen gaan we een lekkere tas koffie drinken hier in de studio's.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon naar wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

een van de bekendste platen van de Miami Sound Machine en Gloria Estefan, Dr. Beats hier op de radio. Woensdag 16 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma Katrien Gewoon. En dat na 1 uur straks hier bij Memory Radio. En tot die tijd gaan we het nog een beetje gezellig maken, hè. Vaya con Dios, what woman. Ik moet eerlijk zeggen, jullie zijn massaal aan het luisteren. En dat doet me trouwens heel veel plezier.

We draaiden Luc Johnson, Nienhoven met Lazy Lady. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren op de radio. En ken je deze? Dat is er eentje van Madonna. Who's That Girl? En dan draaien we nog net voor reclame een hele mooie single van Mauro Picotto en Komodo. Graag tot straks na reclame.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Mooie single was deze van John Dennis en Vanessa. Jij geeft me levenslust. Allemaal hier in ons programma op deze woensdagmiddag. 16 september is het ondertussen al geworden. Dit zijn de Venga Boys. Je kent ze nog wel van We Like the Party en Up and Down.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. We blijven maar op romantische toeren. En we gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met een meneer uit Ninoven geweest. Het is de zoon van Ronnie Desamblant. We draaien Miguel en You Raise Me Up. En dan draaien we nog eentje net voor reclame van Louis Fellow en de politieofficier in ons programma.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

en heren, Nederland. We draaiden Yves Berendsen terug in de tijd. Ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze woensdag 16 september. Op stilles aan ten einde, want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij na 1 uur met haar programma Gewoon Katrien. Hier bij Radio Memory. Ken je deze? Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

0: was een van de bekendste platen van Meatloaf. Was het voor vandaag op deze woensdag 16 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen met haar programma ook nog veel plezier met de komende collega's. Maak er nog een fijne woensdagmiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier bij
1: Beste Muziek
0: Memory.
1: Hier.
0: We gaan eruit met de meneer uit Nederland, Robert Pater. Ben je zondag vrij? De groetjes. En graag tot morgen vroeg ietsje na.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte. De gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
3: Of course the transition is complex. And we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt. Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade, ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen, is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
9: En ik ben Erik Vlaanders.
8: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
9: Een vriend voor het leven.
8: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
9: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
8: Veel luistergenot.

0: Hallo allemaal en van harte welkom bij Gewoon Katrien en fijn dat jullie erbij zijn. En we gaan verder met een plaatje uit de jaren 1990, Volumnia en Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

En dit waren dus de jongens met Zwoele Heetzomer. En we gaan zo meteen naar de jaren 80 met 6 dames. Als ik dat zeg, dan weten jullie waarschijnlijk over wie ik het heb. Inderdaad, dus de Dolly Dots. En dat met Love Me Just a Little Bit More. Maar nu trekken we eerst allemaal onze dansschoenen aan. En we gaan naar 1998 met Steps en Last Thing on My Mind.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Katrien Verheyen.
8: Bienvenue, c'est Joe.

Vanessa Paradis en Jules Taxi. Ja, en zoals iedere woensdag krijgen jullie van mij natuurlijk 3 Franse platen na elkaar. En de volgende plaat is een Franse klassieker die al sinds de jaren 70 meegaat. La Maladie d'Amour, oorspronkelijk een heel grote hit van Michel Sardou, maar ook Peter en Sloan namen het nummer onder handen. Het duo, ja, die kennen we natuurlijk van Besoin de rien, envie de toi. En hier komen ze met het bekende liefdesziekte, La Maladie d'Amour.

Ja, en zij hadden het dus over de liefdesziekte. En onze volgende zanger weet er ook alles van, want hij zingt in zijn liedje over een liefde die zijn hoofd en hart helemaal op hol brengt. Hier is Claude Barzotti met Elle me tue, mais je l'aime.

Lady Gaga en Pokerface. Ja, en aan mijn gezicht zou je altijd zien wat ik bedoel. Dus voor mij een heel moeilijke om te doen alsof. Ja, en dat geeft zo zijn voor, maar ook zijn nadelen. En wij gaan verder met Belgische pop van eigen bodem. Hier is Natalia met Rising.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slagerzon in je hart, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Katrien Verheijen.

UB40 en Red Red Wine. En achter de volgende plaat zit een heel bijzonder verhaal. Dus Tim gaat namelijk niet over iemand die Tim heet, maar over Wim de Kranes eigen zoon Ramses. En waarom? Ja, dus hij heeft zijn zoon ooit Ramses genoemd, omdat hij heel hard opkeek naar Ramses Shaffi. Alleen paste Ramses niet zo in de melodie en dus leende hij de naam van Tim, dus van de zoon van een goede vriend. Het is een prachtig lied over je kind loslaten en zeggen, van hieraf moet je verder met vallen en opstaan. Hier is Wim de Kranen met Tim.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
3: zon in je hart.
2: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Shania Twain en Feel Like Woman. Welkom allemaal en dat in het tweede deel van Gewoon Katrien. En zo meteen gaan we terug naar de jaren 60 en dat met The Monkees en I'm a Believer. Maar eerst gaan we luisteren naar twee wereldsterren, Paul McCartney en Michael Jackson met Say Say Say.

En we gingen eventjes terug heel ver de tijd in. Ja, en we gaan naar een zangeres, presentatrice en iemand die altijd een flinke portie positieve energie meebrengt. En eerlijk, bij Ingeborg weet je nooit helemaal wat er gebeurt. Maar als dat gebeurt, zien we dan graag.

Anne Christie, ja, jammer genoeg veel te vroeg van ons heen gegaan. En nu gaan we kijken. Nee, we gaan vooral luisteren. Maar ja, je kan het ook bekijken in de film Dirty Dancing. En dat zijn de hongerige ogen van Eric Carmen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

0: En hopelijk is Taylor Swift al een beetje bekomen van haar Cruel Summer. En we gaan naar Koreaanse fun. Het is zo'n refreintje die meteen in je hoofd blijft zitten en die je deze avond waarschijnlijk nog zal meezingen. Hier is Bruno Mars en Rosé en dat met Appetite.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Donna Summer en Lady of the Night. Ja, en we blijven nog eventjes bij de vrouwen. En we gaan vrolijke Hollandse girl power tegenaan smijten. Hier zijn de dames van Love en Oh Yes, I Do.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Katrien Verheijen.

We gingen eventjes de romantische tour op en dat met Billy Joel en Honesty. Het volgende nummer, ja, daar zit wel een verrassend verhaal in. All I Wanna Do Is Make Love To You. Daar vertelt Hart eigenlijk over een vrouw die op een regenachtige avond, ja, door een lifter gewoon opgepikt is. En daar breekt natuurlijk later iets meer uit verder te komen. Een toevallige romance. Ze heeft daar dan ook een kindje mee uit die romance. Maar ze wil dus die man uiteindelijk nooit terugzien. En jaren erna komt die man haar terug tegen. En ja, komt hij dan te weten dat hij eigenlijk uit die one night stand toch wel een kindje verwekt heeft. En het rare van het ganse verhaal is dat de zangeres Ann Wilson eigenlijk nooit gek was op dit nummer. Hier is ze met All I Wanna Do Is Making Love To You.

we gaan richting einde gewoon, Katrien. Dus ik maak plaats voor mijn volgende collega's. Blijf zeker luisteren. Ik wens jullie nog allemaal een heel fijne namiddag en avond toe. En ik ben er terug morgen voor jullie tussen de klok van 1 en 3. Dus bij gewoon, Katrien. En ik sluit af met een plaatje van eigen bodem. Mama's jasje en als de dag van toen. Doei!

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

deze van Sydney Youngblood. If only I could. Weet je, ik kan heel veel, maar ik weet ook wat ik niet kan. En dat is al even belangrijk.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

summer, she works hard for the money. Misschien heeft ze wel te hard gewerkt. Want in 2012 verliet ze ons al op 64-jarige leeftijd. The Lovin' Spoonful, dat was een heel populaire groep in de jaren 60. Onder andere met deze Do You Believe in Magic scoorde ze vele.

Fame, Give Me Your Love. De volgende is speciaal voor alle mensen die ik ooit leren duiken heb bij de Relaxed Divers in Meissen. Frankie Goes to Hollywood, jawel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.

trein van de Pasadena's passeerde, Riding on a Train. Laten ons nu maar eens op de trein van plezier en vreugde springen. En een goed begin daarvoor is deze Happy Nation van Ace.

0: Dus hier en vreugde zijn dag straks. En daar sluit deze Walking on Sunshine van Katrien and the Waves mooi bij aan. Ook de laatste van vandaag hoort bij dat clubje. Don't worry, be happy. Johnny Camaro, graag tot morgen.
1: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Ja, dit is een

zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister.

0: En dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. En je noorden ben ik gelijk van het gedanderen met mijn vrouw, hè. Had hij me lekker gaan afwassen. Ik heb theedoeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel 500, hoor. En dan gaat...
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Beste muziek.
3: Hoor je hier. Radio
4: Memory. Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot. Je kent

John Lennon en Woman hier in dit eerste deel. Driver's Seat, ja, de twee volgende uurtjes zijn weer van mij. Ik heb toffe muziek met Eiffel 65 en Blue Dabba Dee Dabba Da. White Snake, Here I Go Again. En deze gaan we het ook nog wel even rustig houden met Tony Braxton. Unbreak My Heart. Iedereen een goede namiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Johnny Gill en My, My, My. Ik hoop dat je straks ook verwonderd bent van een plaatje van de beste Dina's. Die krijg je direct, maar nog niet zo snel. Ik heb nog een plaatje klaarstaan trouwens. En daarna heb ik een weetje voor jullie aangaande onze Belgische kust. Maar eerst twee hemelse helden. We moesten al in 2020 afscheid nemen van Kenny Rogers en zeer recent ook van Dolly Parton. Hier zijn ze nog eens met Islands in the Street.

plaat natuurlijk van de Pasadena's en Tribute Right On hier in deze driver's seat. En ik heb niet dat zo'n leuk weetje klaarstaan nu. Gisteren met het mooie weer dan toch nog even een bezoekje gebracht aan het prachtige Oostende. En dat deden wij zoals altijd met de trein. Want dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Je stapt uit en een klein kilometertje verder en je bent op de dijk in Oostende. Wat is er nog makkelijker? En wat wil je dan doen? Rondes aan het strand gaan wandelen. Aan de kant van het zee, van het water. En daar wil je natuurlijk met veel plezier vertoeven. Maar of dat nog op een veilige manier kan gebeuren tegenwoordig, ik vrees er een beetje voor. Je gaat echt moeten opletten waar je stapt, want we weten al dat er aan de Belgische kust heel wat kwallen zitten. Maar spijtig genoeg ook vanaf, ja, zeer recent, Portugese oorlogsschepen. En dat zijn, ja, een soort van multi-organismen. Het is niet echt een kwal, hè. Het is een organisme dat bestaat uit verschillende organismen. En die zijn heel giftig. In het begin ga je misschien een kleine reactie doen, maar daarna zou het wel eens een stevige reactie kunnen worden. Dus, en wij hebben in die buurt van waar wij wandelen dus een paar oorlogsschepen zien aangedreven liggen op het strand vlak aan de waterlijn. Dus pas

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
2: Laat de zon in je hart.
1: Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

van de film Rocky IV met Sylvester Stallone in de hoofdrol. Dit was er de soundtrack van Survivor en Burning Heart hier in deze driver's seat. Die stilaan naar het einde gaat van het eerste deel van, dit uurtje. Ook in dat jaar van mijn programma. Straks natuurlijk nog deel 2, voor ik helemaal door mijn woorden begin te gaan. Ik heb ook nog een plaatje klaarstaan. Dat gaat over twee mensen die elkaar ontmoeten ergens in een club. Hè. Elton John en een club at the end of the street. En straks met deze club ook nog deel 2 dus van deze driver's seat. Met het weerbericht.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

gaat het met jullie? Hebben jullie al gegeten? En als jullie nu net aan de avondtafel zitten, ja, eet smakelijk. Hè? Geniet ondertussen van onze muziek hier bij Radio Memory. Ook in dit tweede deel van deze driver's seat met Roxette. How do you do? Ik heb straks A-Teens met hun versie van Super Trooper. En Huey Lewis en de News, die mag vandaag ook niet ontbreken. Je bent dus nog wel even in mijn gezelschap, nog een uurtje ongeveer. En daarom deze Stuck With You. Goeie avond.

Dit brengt mij ook absoluut terug naar mijn jeugdjaren. De eerste keer dat ik deze plaat hoorde was ergens in een soort van feestje / discotheek bij ons in de buurt. En ik dacht van man, ik moet die film dringend eens gaan bekijken. Heb ik dan ook gedaan, Dirty Dancing, met deze Bill Medley en Jennifer Warnes. I had the time of my life. En dat zal ik nu zeker ook nog wel hebben, want ja, plezant, hè, natuurlijk. Een beetje platen aan elkaar praten. Zoals bijvoorbeeld deze van Boyz II Men en Tony Scott. Under Pressure. Oh, we will.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Ivan Plettings.

spelen soms niet zo'n leuke spelletjes. Inner Circle en Games People Play hier in deze driver's seat. En straks gaan we met de weerkaarten wat proberen te spelen en zien dat we die kaarten goed kunnen schudden, zodanig dat ik jullie heel mooi weer nog mag geven de komende weken en dagen. Is dat geen goede deal? Ik ga het proberen. Eerst nog Rick Springfield en Jessie's Girl.

0: Ain't Nobody Humping Around Bobby Brown hier bij Radio Memory. En het moment is aangebroken. We gaan kijken naar de weerkaarten. Vanavond zullen de laatste buien oostwaarts trekken, zo is het. In de nacht wordt het dan overal droog met aanvankelijk opklaringen. Later in de nacht zal de hoge bewolking opnieuw toenemen vanaf het westen en bij minima tussen 8 en 14 graden. Donderdag begint de dag droog en vrij zonnig, ondanks de hoge sluierbewolking. Geleidelijk zal de bewolking wel toenemen met de nadering van een storing en in het westen vallen er mogelijk ook al enkele buien. De storing trekt s'avonds en in de nacht naar vrijdag dan over het land en de maxima tussen 15 en 18 graden. Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog, maxima tussen 14 en 19 graden. Zaterdag zwaar bewolkt met periode van regen of motregen bij maxima tussen 16 en 20 graden. Dan zondag, dan start het zwaar bewolkt met regen. Vanaf de kust wordt het droger en zonniger, maxima tussen 16 en 19 graden. En maandag en dinsdag wordt het ietsje rustiger, het wordt droger, het wordt zonniger bij maxima rond 19 graden. En vermoedelijk zal het de komende 14 dagen ook zo blijven. Maar sommige weermodellen geven misschien een nazomertje aan. Maar dat hangt heel hard af van de windrichting en nog andere parameters. Dus dat is nog iets te ver om daarvoor vooruit te kijken. Wat ik wel kan doen is muziek draaien. Edwin Collins, A Girl Like You.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Met de fantastische stem van Lou Gramm, toen hij ook nog leadzanger was bij Foreigner. Waiting for a Girl Like You. Ja, het is spijtig genoeg ondertussen ook al een andere leadzanger geworden. Lou Gramm doet het nog wel ondertussen solo met zijn eigen bandje. Maar ja, niet meer die successen van vroeger, spijtig genoeg. Ik heb nog Starship en Sarah. En ook nog deze Scorpions. Begint mooi met een gitaarsolootje. En ik heb nog deze Still Loving You klaarstaan. Tot de volgende driver's seat, zou ik zo zeggen.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

Voilà, u kreeg hem helemaal, Def Dames Dope. En don't be silly, put a condom on your willy. Tijd om een beetje muziek te draaien. U kreeg eerst en vooral al onze nieuwe hitschijf van de week. En dat was er eentje van Matisse en Contrast van Zwart. En wat dacht u van deze? Gert-Jan van Brouwershaven. En hij heeft het over Azuro. U kan bellen voor uw verzoeken. 0266 99660.

Annette Laat natuurlijk. Dat was Azuro van Gert-Jan van Brouwershaven. Hij kreeg telefoon van onze Geert. En ik, maar nu weet ik het. Ik hoor mezelf dubbel. Dus ik denk van, wat gebeurt er hier allemaal? Maar voilà, dat zal beter zijn. Als je naar jezelf aan het luisteren bent, dat gaat niet. Goed, ik kreeg Geert aan de telefoon. Die is morgen jarig. Dus als je hem in mijn programma wil gelukwensen, is het vandaag of vrijdag. Want morgen ben ik er jammer genoeg niet. Maar hij gaat ook weg morgen, dus hij gaat vieren. En hij vroeg een plaatje van Good Shape, even terug in de tijd. En Take My Love. Ook u kan bellen 0266996660 voor uw favoriete plaat. Dat nog tot en met 20 uur.

de tijd met deze van Gucci. I'm taking my love. Neem mijn liefde, want ze is voor jou. En deze rondborstige dame, die had niet alleen beziens of succes voor haarzelf, maar ook voor haar muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory. Goeie

muziekliefhebber zullen deze twee zangers herkend hebben. André Hazes senior samen met Gerard Joling in een nooit eerder vertoonde muziekfase van I've Been Loving You. Haha. We gaan even naar deze meneer. Zijn naam is Andrea Bocelli. Hij heeft een prachtige zoon die dezelfde stem heeft van hijzelf. En die zelf ook een mooie muziek maakt. Maar hij heeft het toch als blinde helemaal gemaakt in de wereld. Met deze hit, Conte Partiro.

Venneman en Laat ons dansen. En de volgende was op aanvraag van onze Rudolf. En hij vroeg een plaatje van Mieke. Deze prachtige plaat. Speciaal voor zijn vrouwke Anja. Vroeg hij naar je toe. Heb jij graag een plaatje? Je kent mijn nummer. Bel hem maar, zou ik zeggen.

Er zal er eentje heel blij zijn. Mieke en naar je toe. En ons Roosje die belde, die vroeg een plaatje van Honey Dee. En als het kon, een liedje van Petula Clark. Ik heb het gevonden, La Nuit n'en finit plus, gezongen door Honey Dee.

Danny D. En ze is aanstaande zondag te zien. Met Kletterhof, denk ik. Met onder andere onze Frank van Damme. Wie ik een heel veel sterkte toewens bij het overlijden van zijn papa. Voilà, dat was ze. En de volgende man, die is vandaag jarig. Via mijn voornaamste bron heb ik vernomen dat hij 58 wordt vandaag. En hij zang deze single You Sang To Me. Hij was 7 jaar getrouwd met Jennifer Lopez en had met haar ook 2 mooie kinderen.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Wat een binnenkomer in ons tweede deel. Wiltura en wat je die treft. En deze ga ik met een hele grote kus versturen richting Alst. Het is Udo, tu me manques à mourir.
1: Sur la banlieue tombe un rideau.

0: Dit is de muziekdoos met Hilde Braniel.
1: Yo, busy. Ik heb zin in de zomer, man.
2: Ik heb ook zin in de zomer, man.
1: Ja.
2: Ja, vitamine D.
1: Zin in de zomer! Ahaha! All right. Here we go.

0: je maar links. Zet de heupen voor me naar rechts. Doe een stapje naar voren.
1: Ah, ja.
0: En een stapje terug. Zet je heupen voor me naar links. En je

Ja, het is inderdaad Clouseau die je hoort, hoor. Een hele mooie plaat. Zijn nieuwste. Een zin in de zomerman. Niet echt wat wij van Clouseau gewoon zijn, maar moet toch ook kunnen. En ik kreeg telefoon van ons Franske. En Franske die vroeg aan mij een plaatje van Johnny Blenco. En ik ben alleen vannacht.

Omdat hij het zo lief vroeg, ons Franske. Deze van Johnny Blanco. En ik ben eenzaam of alleen vannacht liever.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

Hamels hebben hierop meegezongen op deze plaat, Boyzone. And Love Me For A Reason. En ik kreeg onze lieve Kevin aan de lijn. En Kevin vroeg een plaatje van ons Larissa. Hoe kan dat ook anders? En dan gaat het over een heel klein... een vogeltje zeker, hè?

speciale aanvraag van onze lieve Kevin. Deze Larissa en Kleine Vogel. Ik vond hier eigenlijk een heel toepasselijk plaatje. Het is afkomstig van niemand minder dan Marcel Hubert. En de titel van de plaat is Laat de wereld maar praten.

hoe kunnen we het beter zeggen dan deze Marcel Huberts? En laat de wereld maar praten. Iedereen weet wie of wat hij is. Beetje country voor ons Anjake plezier te doen. Billy Ray Cyrus.

Breaky, breaky heart. Dat is afkomstig van Billy Ray Cyrus. En de volgende, dat gooien we dan ook met een dikke kus richting Gerardsbergen. Eentje van Meteor en de zijlijn.

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

iedereen kent de versie van Peter Maffay en Doe. Maar dit is eens een keer iets anders hier. Peter en de Flexies. En Doe. De volgende is ook een hele mooie. Afkomstig van de Nederlander Benny Nijman. Ik denk iets wat al bijna iedereen in zijn leven al heeft meegemaakt. De scherven van je leven. Vroeg of laat moet je die toch oprapen. Wij gaan er even naar luisteren.

Capaldi en Someone You Loved. Nu, wij gaan eruit met deze van Too Unlimited en No Limit. Ik zeg alvast tot en met vrijdag, want morgen donderdag ben ik er niet, is het onze Rudolf Stevens. Maar vrijdag zijn we er terug tussen 6 en 8 met onze muziekdoos. Nog veel plezier met deze en ook de plaat van Louis Neves aan het strand van Oostende. Doei!

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Door de jaren heen.
2: Door de jaren heen.
3: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

heerlijke terugblik naar de discotheek met Eruption One Way Ticket. Werd eind jaren 70 een enorme hit en staat nog altijd garant voor een flinke dosis dansenergie. Een nummer dat je na al die jaren meteen herkent. Welkom door de jaren heen met Remy Belaert. Dat betekent de komende tijd de lekkerste muziek van vroeger en ook nog een aantal herkenbare van vandaag. De allergrootste met 3 songs uit onze top 40 van het uur. 15 september 1979. En we gaan nog eventjes terug naar de afgelopen zomermaanden. Typische sfeer, want Joy Nicolai neemt ons mee naar Spanje met de Tinto de Verano. Denk aan de zon, een terrasje en een koel drankje binnen handbereik. Een vrolijke zomerplaat om deze muzikale reis mooi voort te zetten.

De Foundations klonken we net terug naar de soulvolle jaren 60. Baby, Now That I Found You werd in 1967 een grote internationale hit. En heeft nog altijd die onweerstaanbare combinatie van soul, pop en vrolijke energie. En van de swingende soul naar de stijlvolle klanken van Roxy Music. Angel Eyes komt in 1979 en laat meteen horen waarom de Britse groep zo'n eigen geluid had. Elegantie, een dikje mysterie en vooral heerlijk om naar te luisteren.

samenkomen. Dat was uiteraard een recente hit die meteen zal blijven hangen door de jaren heen met Remy. En we gaan terug naar de Britse pop van eind de jaren 80. The Beautiful South met A Little Time. Een nummer waarin de groep op een heel eigen manier liefde en relaties bezingt. Herkenbaar, modieus en nog altijd heerlijk om in het weer te horen.

De Pointer Sisters, die brachten net die heerlijke combinatie van soul-pop met een flinke dosis vrolijkheid. He's So Shy werd begin jaren 80 een grote hit en is zo'n nummer waarbij de eerste noten ook meteen herkenbaar zijn. Leuk dat je bent afgestemd hier bij ons. En van de Amerikaanse soulpop naar de absolute parel uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Wil Tura met Eenzaam zonder jou. Een lied dat voor heel wat luisteraars bijzondere herinneringen oproept. Een momentje voor een gevoelige snaar.

0: De debuutsingle van de nieuwe revelatie. De man die de Voice van Vlaanderen won dit jaar uit het team van Koen Wouters. Dat was uiteraard zijn eerste Because of You van Bas Serra. En de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Dat was een stijger met drie plaatsen van 18 naar 15. 8 weken genoteerd op 15 september 1979. En uiteraard voetjes op de dansvloer. Want DJ Rudy brengt ons de New Hucklebuck. Een frisse draai aan die bekende klassieker. Met precies de juiste beat om lekker mee te bewegen. Klaar voor een stukje nostalgie met een moderne knipoog.
1: Hello folks, this is the new Hucklebuck.

Een heel herkenbaar geluid van Tanita Tikaram met de twist in My Sobriety. Haar donkere, warme stem en die bijzondere melodie maakte het nummer eind de jaren 80 tot een internationale hit. Een song die nog altijd meteen de aandacht pakt. En ja, daarom maken we uiteraard hier jouw radio. En vanuit die ingetogen sfeer gaan we naar een mooie 60s sound. The Four Tunes met Here It Comes Again. Een melodieuze hit uit 1965 die heerlijk klinkt door die typische samenzang. Dat betekent alweer tijd voor een stukje

0: Jantje weggaat. Camille, dat moest normaal haar grote zomerhit worden. En ik ben ervan overtuigd dat ze bijzonder teleurgesteld was toen bekendgemaakt werd dat ze niet werd geselecteerd tot de 10 kanshebbers voor de felbegeerde Radio 2 zomerhit van 2026. Ja, blijkbaar is ze ietsje op de terugweg. Maar wij gaan naar onze top 40 van het uur, 15 september 1979. En even kijken naar de top 3. Op de derde plaats kregen we Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Cliff die steeg 2 plaatsen van 5 naar 3, 3 weken genoteerd. Bonnie M met El Lute, zij mocht ook 1 plaatsje omhoog, van 3 naar 2, 7 weken genoteerd. En met de nummer 1 van die septembermaand 1979 trekken we naar Spanje met de toenmalige populairste artiest. En dat kon niet minder dan Julio Iglesias zijn. Hij bleef op 1, 7 weken. Quiereme mucho.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

uit Texas hoorden we I Don't Wanna Lover. De grote doorbraak van de Schotse groep uit 1989. De krachtige stem van zangeres Charlene en die herkenbare gitaarsound maakte het nummer meteen bijzonder. Dat was ook meteen een sterke start van hun carrière. En we blijven nog even in de jaren 80 met de Bell Stars. Sign of the Times combineert pop met de flinke dosis soul en een lekker eigenzinnige sound. Een vrolijke plaat die perfect past bij deze muzikale trip door de tijd. En door de tijd, ook dit uurtje door de jaren heen, dat zit er momenteel op.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Je bent 10.
3: Of misschien wel 80 plus.
2: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
3: Door de jaren heen.
2: Met Remy Belaert.

Begin jaren 90 wist de London Beat wereldwijd te scoren met een nummer dat pop, soul en dance moeiteloos samenbracht. I've Been Thinking About You werd een enorme hit en geeft die herkenbare zonnige sound nog altijd mee. Een fijne plaat trouwens om dit uur lekker muzikaal op gang te brengen door de jaren heen met Remy Belaert. Natuurlijk mogen onze drie nummers uit onze top 40 van het uur niet ontbreken. In dit uur krijg je ze willekeurig door elkaar te horen. Deze uit de hitlijst van 16 september 1989. En nog even de Nederlandstalige sfeer op met Gert Verguls en James Cook. Madi Wodo klinkt speels eigentijds en vooral met veel goesting gemaakt. Zet het volume gerust maar wat hoger, want deze samenwerking mag meteen stevig binnenkomen.

ging even terug naar 1972. Toen Gilbert O'Sullivan met een wel heel bijzondere titel kwam aanzetten. Oeh, wakadoe, wakadee. Klinkt bijna als een tongbreker. Maar eenmaal de melodie begint, herken je meteen. Een heerlijke, eigenzinnige hit voor nu en dan op de radio te laten horen. En nu maken we een muzikale bocht richting Broadway. Liza Minnelli geeft met Losing My Mind een heel andere lading aan het programma. De eerste uit drie uit de top 40 van toen. Op 16 september 1989 kwam zij nieuw binnen op de 27e plaats.

stevige samenwerking tussen twee grote namen uit de pop- en dancewereld. Jennifer Lopez met David Guetta. Later met de Save Me Tonight horen hoe goed hun stijlen bij elkaar passen. Een moderne productie met de herkenbare uitstraling van allebei. En nu naar iets totaal anders. Een vleugje Songfestivalgeschiedenis komt eraan. In 1972 won Vicky Liandros voor Luxemburg met Après Toi. En daarmee schreef ze een mooie bladzijde in de geschiedenis van het festival. Ruim 50 jaar later blijft die melodie bijzonder sterk overeind.

Gouden vullingen, grote kapsels en een refrein dat zich meteen in je hoofd netselt. Jawel, einde jaren 80 had je Bros. When Will I Be Famous uit 1987 groeide uit tot een enorme hit en werd een echte meezinger van die tijd. Bros bracht ons net een flinke brok 80's nostalgie. En van de Britse boysband naar een Nederlandse publieksfavoriet. Rob de Nijs nam Ritme voor de Regen in 1963 op en maakte er een van zijn herkenbaarste successen van. De ritme tikt misschien tegen het raam, maar muzikaal blijft deze gewoon heerlijk overeind.

muzikale front. De jonge Vlaamse zangeres Judith met I'd Love To Be In Love liet ze deze zomer meteen van zich horen. Een eigentijdse song met een frisse popklank. En vooral eentje die je al naar een paar keer luisteren al snel begint mee te neurien. De gids van vroeger en nu, die passeren hierin door de jaren heen. En een heel andere recente, van een recente Vlaamse stem naar een nummer dat al heel wat meer kilometers op zijn steller heeft staan. Gerard Joling scoorde er in 1989 een internationale hit mee. No More Boleros geeft alles wat een goede ballet nodig heeft. Een sterke melodie, gevoel en natuurlijk die herkenbare Joling-stem. De tweede uit onze 3 uit de top 40 van toen, 16 september 1989, steeg hij van 15 naar 14, eindplaatsenwinst en maar liefst 13 weken in de toenmalige top 40.

Sommige nummers hebben maar een paar seconden nodig om duidelijk te maken wie er speelt. De rauwe gitaren en dat onweerstaanbare refrein verklappen meteen de Clash. Should I stay or should I go? We gingen naar 1982 en dit met een heerlijke brok Britse rockgeschiedenis. We draaien zich hier 2-2. De herkenbare van vroeger en nu. En nu maken we een stevige muzikale sprong richting Duitsland. Helene Fischer weet met Ik wil immer weder precies die mix van pop en schlager neer te zetten waar ze zo bekend om is. Een vrolijke, vlotte productie die perfect past bij haar energieke stijl.

0: Deed je ondeugend, een tikje eigenwijs en vooral heerlijk Nederlandstalig. Robert van Hemert samen met Donnie. Moet dat nou? Een nummer dat duidelijk niet gemaakt is om bloedserieus te klinken. En precies daardoor blijft het zo lekker, lekker hangen. En wij gaan naar 16 september 1989. Je hebt ook daaruit nog onze nummer 1 te goed. Maar eerst even de top 3 bekijken. Op de derde plaats stegen 4 plaatsen van 7 naar 3, 5 weken Lil Louis met de French Kiss. Op de tweede plek kregen we Jive Bunny en de Master Mixers met de Swing the Mood. Die bleven op de tweede plaats staan, 5 weken genoteerd. En de nummer 1 stond er 7 weken in en die bleef ook op de eerste plaats staan. Zowat de zomerhit van 1989, Kaoma en de Lambada.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

Sommige nummers zijn gewoon gemaakt om zorgen van je af te schudden. Taylor Swift deed dat in 2014 wel heel letterlijk met de Shake It Off. Een vrolijke pophit met een refrein dat zich zonder veel moeite in je hoofd nestelt. Gewoon heerlijke, herkenbare muziek van een super wereldster. En moderne pop naar een heerlijke portie 80s soul. Narada Michael Walden bracht met Gimme Gimme Gimme een nummer vol ritme, soul en zelfs een vleugje funk. Een mooie gelegenheid om die typische sound van de jaren 80 nog eens door de speakers te laten komen. En nog één gouden raad, blijf bij ons. Hier krijg je de fantastische muziek te horen. Jouw herkenbare hits van toen en nu. Wat mij betreft, tot de volgende.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Pretty Little Patricia.
1: These are men.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.